dat is verwalt als een goud verkwozendheid. Dan raupt hij zich aan haan en zegt, wat is dit dat ik van die hier? Geef hem al rekening van die boekvering. Wils die kost niet langer verwalter zijn, dan zegt de verwalter tot zichzelf, wat zal ik doen? Mijn haar neemt mij mijn verwalterambt weg. Groven kan ik niet en ik schaam mij te prageren. Ik weet wat ik doen wil, dat ze mij dan, wanneer ik mijn verwalterambt verlieer, en er de hinze opnemen. En hij raupt zich al zijn haren zijn schuldner en zegt tot den eersten, hoeveel bist u mijn haren schuldig? En hij zegt, 100 moed eilig. Hij zegt te am, neem den schuldzadel, zat die schwendol en schrie 50. Dan zegt hij te een anderen, en hoeveel bist u schuldig? En hij zegt, 100 moed weit. En hij zegt te am, neem den schuldzadel en schrie 80. Doorab loofde haar den eierachten verwalter, dat hij klug gehandeld had, wils deze weltmenschen zijn am omgang met ereskilijken schlieken aus de lichtkenja. En ik zei junt, brok dat eierachte rechtum, vriend te maken, dat wann dat met eenmaal nicht meer door is, zij junt dan in eeuwige woningen opnemen. Wer am kleinen tru is ook tru am grauten, en wer am kleinen nicht tru is ook nicht tru am grauten. Door ween, wat je met dat eierachte rechtum nicht zijn tru gewast, wer wat junt den waren rechtum onvertruen. En wann je met dat, wat een anderen sind is, nicht zijn tru gewast, wer wat junt dan geven wat junt is. Kein Knecht kon twee haren deinen. Hij wordt einen nicht lieden kennen en van den anderen veel houden, oder hij wordt an einen hängen en den anderen verachten. Die kennen nicht Gott en dat Rechtum tegelijk deinen. De geldjäger Pharisäer hadden dit alle gehört en drijven doorweer in ihren Spott even arm. En hij zei aan, die sind die zich voor de Menschen reich vorden. Gott oberkant jene horten, wils wat van Menschen hoch angeseinen wordt, es an Gott seine Uhren ein Aufschuh. Dat gesaats en de profeten worden gepredigt bad Johannes keim, en van dan aan is dat Gottesrijk gepredigt worden, en alle man drängt om het gewalt nen, dat is ober leichter voor hemel en eer te vergonen, als dat einstreeksje van gesaats wegfällt. Wer zich van zijn vrühscheidendheid in een andere vriet, breikt de ehe, en wer zich die vriet, die durch eine scheidung gegonen is, breikt ook de ehe. Door wie een gewässerrijker man, die zich met purpur in een feinsten lienzeich kleiden deed en alle dagen en vreden hoog herleefd, door wie ook een oma prager, Lazarus, vol schweren, die aan verde deer gelacht werd, en een verlangen had de kremels te eten, die dem rechten man van desch vallen, sogar de hoen kemen en lekten aan de schweren rein. Einen dag starf de oma man en werd van de engel in Abraham zijn schuld gedroogd. De rechter man starf ook en werd begroofd. En als hij aan de haal, en zijn kwol abkikt, zag hij Abraham dort biedt af, met Lazarus op de schout. Dan roept hij, Vader Abraham, hab medleid met mij en schijk Lazarus, dat hij zich de vingerspets am Wut adokt en mij de tong keilt, wil zich wo in deze vlammen gekweelt. Abraham oberseed, zeen, denk daran, dat u dien goudet en dien levenstiet gekregen hast, en Lazarus am je in deel kreeg bijzit. Nu ober wat hij getreust en du hast dien kwol. En bovenaan is tussen ons en junt een diepe afgrond, zodat het aanmelig is voor die van hier daart aan te komen en ook voor die van daart her te komen. Dan zegt hij, Vader, dan prache ik die, dat u am nu mijn vader zijn huis schekst. Wils ik heb 5 breider, dat hij aan dit verstalt, dat zij niet ook aan dessen uurt aan de kwolen komen. Abraham zegt te am, die hebben Moses en de profeten, lood zij aanheren. Hij ober zegt, nee, Vader Abraham, wann van de doodes weer wordt aangonen, worden de amtieren. Hij ober zegt te am, wann de nicht nur Moses en de profeten harchen, worden de zich ook nicht bereden loten, wann einer van de tieren. Dan zegt hij te zijn jinger, dat is nicht anders meelig, als dat beleidigungen komen worden, ober wei dem, durch den de komen. Voor dem wordt dat beter zennen, wann dem een molstein am hals gehangen wordt, en dan am meer geschmeten, als dat hij een van deze kleine beleidigen wordt. Post ab, wann dein Bruder sich an dich versündigt, dann hol am dort fair, en wann am dort leid dat, dann verjaff am. En wann hij sich 7-mal den Dach an dich versündigt, en 7-mal den Dach trägt, en sagt am der dort leid, dann sollst du am verjeven. Dann seden der Apostel zum Herrn, storch ans den Glauben, der Herr aber seht, wann je in Glauben aus den Samkuren hauden, en te dessen Mühlbeerbaum seien würden, der soll sich utreten in am Meer saaten, der würd jünd gehorchen. Ober wer van jünd, der ein Knacht haft, wo dann, wann der van Pleien oder Schobheiden käme,

Dizen boy, Zion, du sollst von hier abgehoven an der Meer geschmeten seinen, und die wort dort wort waren. Und um alles, was je beten, wo je kriegen, wann je geloven haben. Als Jesus am Tempel anging und anfing zu lehren, kam dort Volk ihre hohe Priester und Älteste noch arm und fragen, dich wort für an Macht reicht, deist du diese Ding. Und wer hat die dort Macht reicht gegeben? Jesus sagte an, ich wo je auch wort fragen. Und wenn je mir die Antwort geben, dann wo ich je auch sagen, dich wort für an Macht reicht, ich diese Ding da. Je hande deipa, wie dort vom Himmel oder von Menschen. Und sie streiten sich Hahnen her und sehen, wann wiese ein, dass die vom Himmel wir, dann wird he sein, worum glaubt je da nicht an arm. Aber wann wiese ein von Menschen, dann haben wir das Volk hier in uns, dann die holen je Hahnen alle von Prophet. Darum sehen sie zu Jesus, sie wüssten nicht. Dann sehen he zu an, dann sei ich je auch nicht, dass ich wort von ne Kraft ich diese Ding da. Wat denk je? Een man had twee zeens. En hij ging naar de eerste en zei, Zeen, go arbeid van deur en mijn wiengorden. En hij zei, ik wil niet. Op een heer wie aan dat leid, en hij ging toch. En hij ging naar de tweede en zei, to den krijgt zo. Die zei, johar, ik go, en ging aber niet. Wanneer van die bij deed wat ik voor de hebben wil? Ze zeiden de eerste. Jezus zei toe aan, Ik zei je de waarheid, de tax collector en hoera gonen eier im Himmel rikken en als je. Dan je hand kwam, je den je recht en waag te leren, en je leefden am nicht. Aber de tax collector en hoera leefden am. En ze go als je dat zagen, deed je doch nicht boese, en je leefden am nicht. Jezus zei harte mulle dit gelijknis. Door weer een wirtschafter, de plant een wiengorden, bui door een tuinerom en muur een wienpraas, en bui den torm en verpacht den gorden, en reist naar een ander land. En als de wiendruven arend kem, schekt hij zijn diener naar de pachter, zijn poort van de vrucht te holen. En de pachter verheefden einen van de diener, muurken den tweeden dood, en steenigden den dreden. En hij schekt nog eenmaal diener, meer als dat eerste maal, aber de pachter deed met de datzelfde. Dan nog her schekt hij zijn eenen zeen. Hij zegt zich, van mijn zeen worden ze gespaakt hebben. Aber als de pachter den zeen zagen, zeiden die te zichzelf, dit is de oorf, komt, wel we den dood maken en zijn oorf goed nemen. En ze nemen hem, schmeiten hem uit de wiengorden eruit en maken hem dood. Wanneer nu de eenen die me van gorden komen wordt, wat wordt die met de pachter doen? Ze zeiden toe aan, die wordt de bezenbouwend ombrengen en de wiengorden aan andere verpachten, die aan de vrucht geven van de tijd toe is. Jezus zei toe aan, heb je dit niet in een schrift gelezen? Je rood den steen den de buurlie te zien leden, is de aaksteen geworden. Dat heeft de haar zo gevierd en is een wonder voor onze uren. Dat is waarom ik u zei dat God zijn rijk van je wordt waargenomen worden en een volk gegeven dat er vrucht brengen wordt, zo als ik dat je heert. En wie op deze steen vallen deed, wordt zich te bieter breken. En op wem de steen valt, is te gruus verschleuren. Als de hoge priester en de fariseer dit gelijknis hielden, merkten zij goed dat Jezus aan hem het meent. Aber als hij aan Als ze hem willen vals nemen, vergten ze zich toch voor de mensen, wie de Jezus voor een profeten hielden. En Jezus reed nog waarder der in gelijknis en zei, dat himmelrijk is met een koning te vergelijken, die voor zijn zenen kast uitreed. En dan zijn de ene schekt, die te zijn die door ingeloot werden, dat ze nu te kast komen zullen, aber die willen bloos niet komen. En hij schekt nog eenmaal andere dienen en zei, zeg die, die door ingeloot zijn, kijk hem al, ik heb alles reed. Mijn assen en mastkalver zijn geslaagd. Dat is alle reed, komt te kast. Aber zij spotten door even en gingen af, einer naar zijn wirtschaft, de ander naar zijn geschaft. Während de eeuwige de dienen te holen kregen en schoonthoofd behandelden en doodmurken.
Dann wird der König doll und schickt seine Truppen, die Mörder umzubringen.

word dat nie van olen losreten, en dat lag weer bloos zoveel jarata. En dat jet ook keine nieen wien en oude wienladers, en wanneer word, worden de laders opplautzen, en dan wären de wien ook de wienladers beides verbrokt. Einens aber jenk Jesus der getreed flekken, en zijn jenge vongen aan oren te plekken en uit te robben. Dan zeiden de Pharisäer te hem, kijk toch wat die jenge om Sabbat doen, dat is niet reicht. Hij zei te aan, heb je niemals gelezen wat doof deed, als hij en die met hem weeren hongrig en in nood weeren? Wo die dan, als Abiater hoge priester weer, in Gotteshuis en in jenk, en dat brood uit, dat God je weet wie en zes keine eten durf als de priester, en die ook jef die met hem weeren? Dan zei hij te aan, de Sabbat is door om de mensen er het halven, en niet de mensen om den Sabbat zien het halven. En daarom is de mensen zijn ook haar even den Sabbat. Op een ander moel als Jezus en de synagoge nenging, weer door een man met een verdreide hand. Wil een je nu een oorzaak zacht in Jezus te beschuldigen, stelde zij zich op een luur, te zijn of hij den om Sabbat heilen wordt. Jezus zei tot den man met de verdreide hand, sto op en kom her. Dan vroeg hij aan, wat der wie noem je zaads no om Sabbat doen? Goudet oder schlachtet? Dat leven raden oder aanbrengen? Of hij keiner zegt wat. Jezus kijkt zich aan en oeiert zich door even dat ze zo hoort en stierkoppig weren. Hij zei tot den man, strak die hand uit. Hij strakte uit en hij weer zo gezond als de anderen. Dan gingen de Pharisäer eruit en houden een beroding met Herodes, zijn diener, wo ze Jezus even ziet brengen konden. Jezus verleidt met zijn jongen nog meer, en van Galilea kwamen aan een grote schoof heraan. Als ze hierden wat hij alles deed, kwamen veel mensen nog aan van Judea, Jeruzalem, Idumea, van Hingrem Jordan en van Tyrus en Zeden. Wiel door zo'n schoof kemen, zeid hij te zijn jenge, ze zullen niet kleine lam voor arm reden mogen, dat ze arm niet bedrengen kunnen. Dan hij had vele geheild, en de kranken drängden zich doorop voorop, dat ze arm aanrieren wollen. Wanneer immer de beze geister arm zagen, vallen de ver arm doel en schreeuwen du best God zien zijn. Hij aber verbood aan streng, te zaaien wer hij weer. En Jezus ging aan de boy en roept zich die met die hij door hebben wil, en die kwamen nu aan. En van die stelde hij 12 aan zijn apostel te zijn, en dat die bij arm zijn zullen, en dat hij die uitschakken kon te predigen, en dat die de kracht hebben zullen, kranken te helen en dievels uit te drijven. En hij stelde die 12 aan, Simon, den hij Peter naand, Zebedeus zijn zoon Jacob, en zijn broeder Johan, den aand hij nog her, Boaneers, dat meint Donnerkedels, en Andres, en Philip, en Bartholomeus, en Matthias, en Thomas, en Alfeus in en zijn Jacob, en Thaddeus, en Simon van Cana, en Judas Ischariot, die am nog her verroden deed. En ze kamen naar huis, en daar kwam waar zo veel volk toop, dat ze niet ruim houden om eten. En als de zien je dat hierden, jingen de haan en wollen arm metnemen, dan de mensen zeiden, hij weer niet meer gans kloor am kop. En als de schriftgeleerden van Jeruzalem kamen, de zeiden, hij haft den Belzebub, en der ich de dievel eren boorsten, drift hij ander dievel uit. Dan roept hij aan Noda en funk aan to aan der gelijknissen te reden, wo kan een zo ton den anderen eruit drieven? Wann ein Rick sich mit sich selbst uneinig wird, kann dort nicht bestohnen. Und wann eine Hüßfamilie sich spult, kann so ein Hüß nicht bestohnen. Und wann so ein Jäger sich selbst absteht und sich nicht einig ist, kann den nicht bestohnen. Und dann ist es mit einem Üt. Und ein starken Mann, sein Hüß kann keiner anbrechen und rufen, wann er den starken Mann nicht erst bringt und dann sein Hüß ütplündert. Ik zei je de waarheid. De menschen wordt alle zinden en lasterungen verjeefd worden. Wer op een jaar in den Heiligen Geist lastert, kan niemals verjeven krijgen.
the half sickness.

forlet alles en gink mat. Dan reid Levi bi sig am hus ne grote gaustmåltid ut, en da vieren en grote tjof takskalakta, en nach andre de met am top alten. Ober de schriftgeleerde en farisee grunsten door Eva, te zine jenge en zeden, waarom dou je met takskalakta en zinde top eten en drinken? Jezus zei te aan, de gezonde brokken den dokter niet, den brokken moet de kranke. Ik zie je komen de zinde aan te sporen en om te keren, en niet de gerechte. Ze zeiden te aan, je houdt zijn jenge fausten en beden verken, en zo ook de fariseer eren, over die jenge eten en drinken. En hij zei te aan, kan je den brieg om zijn vriend wat doorbrengen, dat de fausten zolang als de brieg om bij aan is? Aber die Zeit wird kommen, wenn die Brigum ihr Wort von an wahrgenommen sind, dann werden sie fausten. Dann redet er zu an derchen Glücknis. Keine Neid ein Nied kleid, sich auf ein Ouleten ab, wie dann redet er dort Nied ein Zwei, und dort Nied Fleck paust nicht auf das Ouleten ab. Und er geht auch keine Nien Wien ein Oule Wienladerchen nennen. Von den Nien Wien wurden die Oule Ladersch abplatzen, an den Wien verquedden, an den Ladersch wieder verbrockt. Aber nie Wien mott an nie Ladersch gegote worden, dann blieft beides gut. An wer olen Wien getrunken haft, haft nicht furt an Darsch nur nie, an er sagt der Ole erst beter. Dort nehmt sich so rum, dat Jesus einen Sauberterche getreid flecker jink, an seine jinge plocke sich Ohren und rubbelten die mit der Hang uit und outen die Kiener. Einige Pharisäer fragen, warum du je am Sabbat, wat je in dat je saad zes? Jesus zeigte an, hab je nicht gelest wat doft en die met am wieren, die den aus sei hungrig wieren? Wo he am Gotteshuis jink en dat brood out dat Gott je weit wier, en ook die geeft die met am wieren, dat wie je in dat je saad, dan dat brood weer bloos, va die priester tum eten. En hij zei toe aan, die mensen zien es ook haar even den Sabbat. Aan een ander Sabbat ging hij in een synagoge naar een lied. En daar weer een man, dem de rechte hand verdreigd weer. En de schriftgeleerde en fariseer posten zeer genijf op nu arm te zijn of hij am Sabbat heilen wordt. Ze zachten nu een oorzaak arm te beschuldigen. Hij aber wist wat ze dachten en zei toe den man met de verdreigde hand, sto op en kom her. Hij stond op en keem nu veren. Dan zei Jezus te aan, ik wil je een vragen. Wat durf eener om Sabbat doen, godet oder schlachtet, mensen leven raden oder verdorven? Jezus kijkt aan alle ogen en zei tot den man, strak die hand uit. Hij deed dat, en zijn hand weer zo gezond als de andere. Zij hebben weer een dol, genoeg raakt te even, en rood schlugden onder een ander, wat ze met Jezus doen willen. En die tijd ging Jezus een dag aan een boy te beden, en hij bracht de nacht toe om gebed te God. Samarius roept hij zijn jongen naar zich en wil zich uit aan 12, die hij apostel naamt. Simon, den hij Peter naamt, zijn broeder Andres, Jacob en Johan, Philip en Bartholomeus, Matthias en Thomas, Jakob, Alfeus in een zeen, en Simon, Zelotus genaamd, Judas, Jakob in een zeen, en Judas Ischariot, de am verroden deed. Hij ging met aan erop en stond woord glik weer met een schoof van zijn jinger, en ook een grote deel mensen van Judea en Jeruzalem en van Tyrus en Zeden, die al meer liggen, die je komen weer aan te heren en van ere krankheiten je heel te worden. En ook zonen die van andere geesten gekweeld worden. En die worden geheild. En die mensen proefden om alle aan te scheren, dan van aan keem de kracht die aan alle heild. Hij kijkt zijn jinge aan en zei, zelig zij je arme, dan dat Gottes rijk is juind. Zelig zij je die nu hongeren, dat je zullen zout worden. Zelig zij je die nu hielen, dan je worden lachen. Zelig zij je, want de mensen die om de mensen zijn, zien het halven halsen, versteten, beleidigen en een slechte nomen geven. Dan ziet vrouwen springt uit vrede, dan am hemel wordt hun loon groot zijn. Dan dat is wat hun vorderste profeten ook toegezegd hebben. Aber wij, die door rijk zijn, je hebben